Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel honderdduizenden euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond twee Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden.

0: Een minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. Op VBRO.
2: Marie, doe de deur eens even open.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.

Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

zat hij ook achter mij bij jou.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Altijd heerlijk Nederlands. Op VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunssum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunssum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, bartam.be. Reinigen en herstellen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, he, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Woensdag en donderdag worden ook twee koele dagen. De temperaturen komen amper van een plek. Maxima van 10, 11, 12 graden aan de kust. Landinwaarts is dat een 13, 14 graden. Misschien op een onbewaakt moment is een enkele 15 hier of daar, maar op de meeste plekken lukt dat niet. En er vallen buien, tal van buien. Zowel woensdag als donderdag zijn buiige dagen met soms felle buien, eventueel zelfs met een klap onweer erbij. Dus ja, dat is toch maar een onstuimig en wisselvallig weerbeeld. Ook vrijdag is nog een bui mogelijk en ook het weekend zal niet stabiel verlopen. Ook dan kan er een bui vallen. Maar het zijn vooral die temperaturen die in het oog springen, die blijven toch echt wel aan de koele kant. Het warmt geleidelijk aan een beetje op, maar het gaat bijzonder langzaam. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus. 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBS.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thoma.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag komen er buien, heel veel buien. Het begint al snel in de loop van de ochtend met buien die zich vormen aan de kust. En dan gaan de buien vrij snel dieper landinwaarts uitbreiding vinden. Die buien kunnen fel zijn, er kan hagel mee gemoeid zijn, maar ook onweer is best mogelijk. En er kan vrij veel neerslag vallen op een korte periode. Niet overal zijn buien natuurlijk. Hier en daar vallen er veel, op andere plekken minder. Misschien op een enkele plek wel geen enkel, maar dat zal al moeten tegenzitten, want er vallen toch wel op de meeste plaatsen echt wel buien. Het blijft ook koel, met maxima tussen 12 en 14 graden. Piekmomenten zijn dat. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Zeker in en tijdens en rond buien zijn die temperaturen echt een stuk lager. Daarbij ga je ook zien dat er nog altijd redelijk wat wind is, nog steeds uit een westelijke richting. Die kan per momenten flink aantrekken, zeker tijdens de buien en ook aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselaren met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Dit

Damien van Os, zijn successingle. Hij gaat als een komeet, hij gaat als een speer. Vooral dan bij onze noorderburen, maar ook hier bij ons. Heel erg graag gehoord op de radio. Zijn diamanten ring, de single waarmee hij uiteindelijk helemaal zou doorbreken. Een heel goede morgen, luister.

0: We krijgen vandaag echt onstabiel weer. Een lage drukgebied bevindt zich tussen Schotland en de Noorse kust. En dat stuurt met een koele west-noordwestelijke tot later weer noordelijke stroming echt koude lucht naar ons toe. Het is een verschijnsel dat je nog wel eens ziet, half mei, dat er zo'n portie koude lucht tot bij ons komt. Het is ook gekend onder de noemer ijsheiligen, met in de loop van vandaag ook weer tal van buien die zich ermee gaan moeien. Die buien die komen aan zee al vrij snel op gang, daarna verbreiden ze zich uit naar de rest van de provincie en die kunnen fel zijn. Daar kan hagel mee gemoeid zijn en ook onweer en natuurlijk ook de nodige regen. Dat kan om vrij felle neerslag gaan, maar het zijn en blijven buien natuurlijk, dus die vallen zeker niet overal. Sommige plekken krijgen er meerdere, andere maar eentje of geen. En ook de verschillen in neerslag kunnen vrij groot zijn. Hier en daar kan vrij veel vallen, op andere plekken valt dan weer weinig of niks. Temperaturen zijn koel. 12 graden hooguit aan de kust, 14 landinwaarts, dat kan beter zijn, maar het is niet voor vandaag. Vandaag zijn dat de piekmomenten, want heel dikwijls zitten we daar zelfs onder. Ook vanavond en vannacht koel, 4 graden landelijk, 8 aan de kust. Tegen de ochtend misschien zelfs op een beschut plekje wat lichte grondvorst. En ook voor de komende dagen zijn dat de temperaturen. Eigenlijk een beetje tot en met zaterdag moeten we het daarmee doen. Ook morgen tal van buien, ook vrijdag vallen er nog. En dan zaterdag ook nog wel een aantal, maar ze worden minder. De wind neemt af en draait geleidelijk aan weer, maar een meer noordelijke richting. Maar tegen het weekend zou die dan terugkeren naar de west-zuidwestelijke hoek. En dan zou vanaf zondag de temperatuur weer hoger gaan zitten. Naar volgende week toe komt zelfs de 20 graden weer in zicht. Blijft dan de eerste dagen van de week nog onstabiel. Later in de week waarschijnlijk beter, droger, zonniger en warmer.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Wee Chris Reilhof heeft hij lang voor moeten werken, maar uiteindelijk heeft hij die trotsplaat helemaal te pakken. De meest gedraaide deze week hier bij de VBRO, Helena, zijn meest recente titel.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaate Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brand weer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO-ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Richting de weersvooruitzichten, richting Geert Naassens, zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag komen er buien, heel veel buien. Het begint al snel in de loop van de ochtend met buien die zich vormen aan de kust. En dan gaan de buien vrij snel dieper landinwaarts uitbreiding vinden. Die buien kunnen fel zijn, er kan hagel mee gemoeid zijn, maar ook onweer is best mogelijk. En er kan vrij veel neerslag vallen op een korte periode. Niet overal zijn buien natuurlijk. Hier en daar vallen er veel, op andere plekken minder. Misschien op een enkele plek wel geen enkele, maar dat zal al moeten tegenzitten, want er vallen toch wel op de meeste plaatsen echt wel buien. Het blijft ook koel, met maxima tussen 12 en 14 graden. Piekmomenten zijn dat. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Zeker in en tijdens en rond buien zijn die temperaturen echt een stuk lager. Daarbij ga je ook zien dat er nog altijd redelijk wat wind is, nog steeds uit een westelijke richting. Die kan per momenten flink aantrekken, zeker tijdens de buien en ook aan de kust. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook. En daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brand weer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

We krijgen vandaag echt onstabiel weer. Een lage drukgebied bevindt zich tussen Schotland en de Noorse kust. En dat stuurt met een koele west-noordwestelijke tot later weer noordelijke stroming echt koude lucht naar ons toe. Het is een verschijnsel dat je nog wel eens ziet, half mei, dat er zo'n portie koude lucht tot bij ons komt. Het is ook gekend onder de noemer ijsheiligen, met in de loop van vandaag ook weer tal van buien die zich ermee gaan moeien. Die buien die komen aan zee al vrij snel op gang, daarna verbreiden ze zich uit naar de rest van de provincie en die kunnen fel zijn. Daar kan hagel mee gemoeid zijn en ook onweer en natuurlijk ook de nodige regen. Dat kan om vrij felle neerslag gaan, maar het zijn en blijven buien natuurlijk, dus die vallen zeker niet overal. Sommige plekken krijgen er meerdere, andere maar eentje of geen. En ook de verschillen in neerslag kunnen vrij groot zijn. Hier en daar kan vrij veel vallen, op andere plekken valt dan weer weinig of niks. Temperaturen zijn koel. 12 graden hooguit aan de kust, 14 landinwaarts, dat kan beter zijn, maar het is niet voor vandaag. Vandaag zijn dat de piekmomenten, want heel dikwijls zitten we daar zelfs onder. Vanavond en vannacht koel, 4 graden landelijk, 8 aan de kust. Tegen de ochtend misschien zelfs op een beschut plekje wat lichte grondvorst. En ook voor de komende dagen zijn dat de temperaturen. Eigenlijk een beetje tot en met zaterdag moeten we het daarmee doen. Ook morgen tal van buien, ook vrijdag vallen er nog. En dan zaterdag ook nog wel een aantal, maar ze worden minder. De wind neemt af en draait geleidelijk aan weer, maar een meer noordelijke richting. Maar tegen het weekend zou die dan terugkeren naar de west-zuidwestelijke hoek. En dan zou vanaf zondag de temperatuur weer hoger gaan zitten. Naar volgende week toe komt zelfs de 20 graden weer in zicht. Blijft dan de eerste dagen van de week nog onstabiel, later in de week waarschijnlijk beter, droger, zonniger en warmer.

0: Met Honey D uit Vlaams-Brabant zitten we plots helemaal op het eind van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. 13 mei hebben we vandaag op de kalender alweer de derde ijsheilige. We zijn er bijna vanaf, hè? Vandaag de heilige Servaas. En dan hebben we juist nog Boniface. Die valt uitgerekend op Heilig Bloeddag, op Hemelvaartdag, op Brugge's schoonste dag. En ja, het is er ook aan te voelen, hè. Niet echt warm, dat mogen we zeker niet zeggen. Integendeel, helemaal geen lente. En dan maar duimen dat er niet te veel van die nattigheid naar beneden valt. Enfin, we gaan het wel zien hoe de weergoden ons gezind zijn. In ieder geval, het blijft altijd zonneschijn op de radio, ook op deze 13e van mei hier bij VBRO. De radio die trots is op die Nederlandstalige muziek, op die gezellige liedjes.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien. En vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwind, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij VBRO.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een 3-daags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Playoff 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk is gisteren namiddag een 65-jarige man onwel geworden op straat en overleden. De feiten speelden zich af in de Goedendaglaan bij de wijk Drie Hofsteden. De politie en brandweer gingen ter plaatse om de straat af te zetten. Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Poperingen is maandag gewond geraakt toen zijn zijspiegel door een ander voertuig geraakt werd. Het bizarre ongeval gebeurde in de Oostendestraat in Torhout. Door de klap vloog de spiegel door het openstaande raam naar binnen tegen het gezicht van de vrachtwagenchauffeur uit Poperingen. Hij raakte daardoor lichtgewond aan zijn wang en neus. In de stad Brugge schakelt een zonnemakelaar in om meer zonnepanelen op grote daken te krijgen. Die moeten bedrijven en organisaties helpen om sneller en makkelijker grote zonneprojecten op te starten. Volgens de stad blijven nog te veel grote daken van bedrijven, verenigingen en organisaties onbenut, omdat de eigenaars te veel botsen op technische vragen, twijfels over de kostprijs en praktische problemen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Leuke single van Lilian Saint-Pierre, Als je gaat, uit 1974. Maar ze vergist zich, want ik ga niet, ik kom pas, hè. Ik ben vandaag met de bus weer al gekomen naar Studio 5 van de VBRO. En daar luister je naar. Goedemorgen trouwens. Wees welkom in Koffietijd. En mijn naam is Eddy Govert. Alles gaat hier goed, dat ga je straks horen. Maar we starten vandaag met Noud Noutse. Alles in huis. En dat is maar aangeraden ook, hè? Ik weet.

Herbert Verhagen met zijn nieuwe single Jij blijft mij altijd verbazen. Inderdaad, zoveel is zeker. We gaan straks lachen, hè, vrienden, met onze rubriek Lachen is plezant. Dus blijf maar hangen.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag komen er buien, heel veel buien. Het begint al snel in de loop van de ochtend met buien die zich vormen aan de kust. En dan gaan de buien vrij snel dieper landinwaarts uitbreiding vinden. Die buien kunnen fel zijn, er kan hagel mee gemoeid zijn, maar ook onweer is best mogelijk. En er kan vrij veel neerslag vallen op een korte periode. Niet overal zijn buien natuurlijk. Hier en daar vallen er veel, op andere plekken minder. Misschien op een enkele plek wel geen enkele, maar dat zal al moeten tegenzitten, want er vallen toch wel op de meeste plaatsen echt wel buien. Het blijft ook koel, met maxima tussen 12 en 14 graden. Piekmomenten zijn dat. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Zeker in en tijdens en rond buien zijn die temperaturen echt een stuk lager. Daarbij ga je ook zien dat er nog altijd redelijk wat wind is, nog steeds uit een westelijke richting. Die kan per momenten flink aantrekken, zeker tijdens de buien en ook aan de kust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit

Eigen schuld, dikke bult, dat zeg ik ook altijd. Hè. De nieuwe van Guido van de Graaf. En ik had het beloofd, we gaan nog eens lachen met onze rubriek Lachen is plezant. En elke woensdag doen we het deurtje open voor Noenke Lerik.

0: Ja, ik zie hier weer.
1: Ah, daar is die, nonkel Erik.
0: En wat moet ik zeggen, die wafels en die dingen, die pannenkoeken die we verleden weken nog gekocht hebben aan de deur bij Nico, zijn ondertussen al allemaal op, maar zijn redelijk zwaar op mijn maag liggen weer.
1: Ah ja, waren ze niet lekker?
0: Pijzen dat ze er vergeten gisteren te doen. Het waren al een zware kaart, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, ja, dat zou wel eens kunnen. En hoe is de week verlopen?
0: Ja, en wat zeg het? Ik ken hier twee thuis. En dat is iemand dat ik leren kennen dan in Belfort, in Brugge, in Dallen. Het was gisteren een colloquium rond familie van nieuwslezers.
1: Familie van nieuwslezers? Dat is ook wel iets vreemds.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. De mensen uit Holland en uit Vlaanderen, die dus de familie zijn van iemand die het nieuws leest op de radio, zit ik samengekomen in Brugge, zeg. En moet zeggen, ik heb door Jan Emmer leren kennen.
1: Jan Emmer, wie is dat nu weer?
0: Dat is de zoon van Fred Emmer, die we nog kennen van vroeger, van nieuws op de Nederlandse Dollandse televisie.
1: Ja, ja, ja, ja, nu je het zegt, inderdaad, ja, Fred Emmer, voorname meneer. Die het nieuws las destijds, hè? En wat is het vervolg van het verhaal dan? Is hij daar bij jou?
0: Ja, ik zei, hij was alleen. En ik zei tegen hem, kom, ja, dat is wel mee. We gaan weer een beetje lekker eten met me tussen. Maar Rita, we gaan wel een beetje talortje meer gereden doen. En je zit nu voor het moment, die zit hier bij ons, hè?
1: Mo, dat is ook wel speciaal. En kan je hem eens aan de telefoon geven dan voor een babbeltje?
0: En bij jou kan ik kan hem van eens een keer geven. Ik kan hem een keer roepen. Zeg, Jan, kom een keer, dat is van de VBRO, van de radio.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, jij is hier, hè. Hallo, hallo.
1: Ah, goedemiddag, meneer Emmer.
0: U spreekt met Jan Emmer.
1: Ik begrijp het, ja. Jan Emmer.
0: Ja, Jan is de voornaam en Emmer is de familienaam.
1: Ja, ja, en ik begreep dus dat u de zoon bent van Fred Emmer, de bekende nieuwslezer van toen in de jaren 70 en 80.
0: Zo is dat, ja. Mijn vader was dus nieuwslezer bij de NOS. Jaren geleden heeft hij bijna zijn hele leven gedaan. En ja, we hebben daar leuke herinneringen aan natuurlijk, hè.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus hij was een bekende Nederlander, hè?
0: Ja, pap was nooit thuis. Hè. Hij was altijd in Hilversum en dan moest ik altijd een oppas hebben. Toen ik nog klein was, dan kwam de buurvrouw.
1: Och, dat moet gezellig geweest zijn.
0: En dan zaten we voor de televisie en zeiden we, hey, papa is er weer.
1: Ja, ja, grappig natuurlijk.
0: En dan zat hij netjes met een mooi pak aan achter zijn desk. En dan was hij altijd het nieuws aan het lezen. Maar we waren aan het kijken of hij geen versprekingen maakte, hè.
1: Ja, dat moet als zoon toch iets heel speciaals zijn geweest, hè. Papa op de televisie.
0: Ja, leuke tijd was het, hoor.
1: Juist, juist. En op die manier ben je dus nu door dat colloquium in Brugge beland.
0: Ja, en zo zijn we hier op het colloquium in Brugge bij alle mensen die familie hebben met nieuwslezers in de lage landen, begrijp je?
1: Ja, ja, heel speciaal. En ook de reden tot jullie samenkomst is wel speciaal, vind ik. Familie van nieuwslezers. Maar goed, het bestaat dus allemaal. Dank je wel alvast voor deze leuke babbel, beste Jan Emmer.
0: Ja, heel fijn. Dan geef ik je onkel Erik hier terug, hè. Dan gaan we lekker eten zo meteen, want Rita is een superkok in, hoor.
1: Ja, ja, ja, dat hoor ik toch van onkel Erik, dat Rita een bijzondere kok in is.
0: Ja, en bovendien, het is gratis. Dus dan ben ik als de kippen bij natuurlijk, hè.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk, ja. En onkel Erik, is die er nog?
0: Ja, merci, Jan. Merci voor de telefoon. En dan zo zie je dat de baas nooit toe is voor het tweet te leren kennen. Ik doe keer naar de vestiaire, door in de hallen. En dan zo zie ik die baas leren kennen. De zeun van Fred Emmer, moet ik prijzen, Jan Emmer. En je ziet vandaag hier bij ons de gast.
2: Dank Larry.
1: Oh, ik hoor een bekende stem.
0: Ja, kent dat hoort. Rita's gereed met eten. Zeg. Het is vandaag lekker. We zijn al gezegd dat ze gewoon gereed mogen.
1: Ah ja? En wat schaft de poot?
0: En wat zegt het is een dag Brugse nacht. Cirkelpatatjes, zeg. Cirkelpatatjes met een bruinworstje en brune sausen en nog zeker smaken weer.
1: Ja, dat is in ieder geval iets wat ook wel naar mijn tand is. Nu is de vraag nog wel of die Jan Emmer, of die dat zal lusten, hè?
0: Ja, ik weet het. Die had hij dat beugd. Maar hij had moeten beugen, hè. Anders had hij dat fritkot moeten gooien.
1: Ja, dat is nog een noodoplossing. Zeg, onkel Erik, we moeten er vandoor, want onze tijd zit erop.
0: Ja, het is goed. Allee, zeg, tot de volgende keer. Volgende week gaat dat CD. En toedeloe. En bedankt voor het telefoontje weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

En daar zijn we weer terug, deze keer in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Goedemorgen, welkom bij VBRO. Eddie Govert gaat door tot 12 uur. En we hoorden al John Horton en Damien van Os met zijn diamanten ring. We gaan door, hè vrienden. Hier komt Jennifer Berton met een liedje van 11 jaar geleden. Wat ik ook doe.

Een grote hit van Samantha uit het jaar 1974. In volle periode van Radio Mi Amigo. Ik hou van jou. Een van haar grootste hits trouwens. En het is tijd voor onze Vlaamse artiest van de dag. Vandaag koos ik voor een naam die ondertussen door de tijd of in de tijd weggedeemsterd is. Maar vooral in de jaren 70 was hij een grote vedette. Hij draaide zo'n beetje mee in de subtop van de bekende artiesten. Ik heb het over Peter West. En Peter West heb ik nooit persoonlijk ontmoet, want ik stond zelf te zingen in de jaren 80. Dus voor mij was dat 10 jaar te vroeg. Maar ik kende hem natuurlijk van zijn hitjes in de jaren 70 in de hitparade. Ik heb een liedje gekozen van Peter West, wat je zeker nog een lichtje doet branden. Met jou wil ik leven. Ik zou zeggen, beste mensen, geniet ervan.

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We draaiden nog even onze trotsplaat voor deze week. En dat is niemand minder dan Chris Reilhoff met zijn Helena. Blijf toch bij mij. Dat is een mooie invitatie van Angelo Martinez. Dat zong hij vorig jaar.

De meeste liedjes draaien rond de liefde. En misschien hebben ze gelijk, hè. More amor, por favor, van Vincent. Die deed dit op zijn Spaans. We moeten eruit, vrienden. We zitten weer al op het einde van ons programma. Nog enkele liedjes. En dan kan je luisteren naar de radioclub van onze collega Rudy Meins. Bedankt om te luisteren. Smakelijk eten als je straks aan de tafel gaat. En tot morgen. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Dat was Ronnie Tober uit Nederland die vandaag deze radioclub mocht openen met een liedje van zo'n 10 jaar geleden. Vaarwel, adios.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ik zeg even adios voor één dagje aan Eddie Govert.

0: Maar te horen. En dit is de Radioclub Gezellig Samen. We hebben uiteraard onze weerman Geert naast ze straks met het weer voor vandaag en morgen. En natuurlijk is er ook weer een gast. Zoals ik gisteren al aankondigde, komt John Terra nog eens langs. Een goede verteller en heeft heel wat liedjes gemaakt. Eentje ervan komt hij uit de doeken doen. En dat is Nooit of Nooit.
1: Goedemiddag, dit is de...

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Armand met zijn speciale kapsel. Ik zag onlangs nog een foto van hem passeren op Facebook en ik dacht toch wel een vreemde vogel. Maar goed, een klein kunstenaar, puur sang uit 1967, ben ik te min.
1: Ik zeg altijd wat ik denk. Ja. Kent je die uitdrukking? Ik zeg altijd wat ik denk. Moeten we de waarheid niet links laten liggen? Gewoon links laten liggen, de waarheid links laten liggen en zoeken naar de nuance. De achtergronden en de perspectieven. Nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. En de mensen wantrouwen die van de daken schreeuwen dat ze altijd zeggen wat ze denken, dat ze altijd de waarheid spreken. Als u daar eens de komende tijd over na zou denken, dan wens ik u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensavond.

0: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag echt wisselvallig weer. Buien, tal van buien zelfs. Die buien die kunnen fel zijn, met kans op hagel en onweer. En uiteraard ook veel neerslag op een korte periode. Uiteraard, het zijn buien, dus die kunnen wel van de ene plek tot de andere flink verschillen in aantal en in intensiteit. Sommige plekken krijgen er veel, andere weinig. Hier en daar valt veel neerslag, op andere plekken weinig. Maar het is echt onstabiel en ook koel. 12 graden aan zee, 14 landinwaarts. Dat zijn de piekmomenten. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Bij nog altijd redelijk wat wind uit een westelijke hoek dit keer. Vooral tijdens en rondbuien kan die toch wel per momenten fors uithalen. Ook vanavond en vannacht weinig verandering. Er blijven tal van buien aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meijns.
1: Nooit of nooit, geen liefde zonder tranen. Het is de titel van een van de hits van John Terra. En John komt het vandaag vertellen. Het hele verhaal rond dat liedje uit de jaren 70 in Voor het voetlicht.
2: Ja, John Terra eigen, hè.
1: Ja.
2: Ja, weer die melancholie en ook wel een ietsje waarheid. Nooit of nooit geen liefde zonder tranen. Waar er liefde is, kunnen er tranen zijn.
1: Ja.
2: Ja. Dus het enige liedje dat ik heb kunnen schrijven met mijn goede vriend Wiltura.
1: Oh.
2: Ja. Ik had het refrein geschreven. En Jean Kluge vond het heel catchy. Maar ik vond geen strofe. Ik kwam niet verder.
1: Ja.
2: En dan heeft Jean Wiltura gevraagd of hij eens wilde luisteren en of het hem interesseerde om eens te kijken of er geen strofje aan te breien was.
1: Ja, ja.
2: En Wil heeft dan de strofe geschreven. Maar dat is dus mijn enige samenwerking in mijn carrière met Wiltura. Het is daarom ook dat dit nummer een speciale betekenis heeft voor mij.
1: Ja.
2: En het was prille carrière. Alles was toen goed. Hè.
1: Ja.
2: Alles
1: was goed. Was hij niet zo bereid of snel bereid om met anderen samen te werken in die tijd? En, of was dat niet evident?
2: Het is nooit evident geweest om zomaar gemakkelijk kunnen samen te werken met Wiltura. Mm. Ik denk toch dat hij daar goed over nadenkt. Hè.
1: Ja.
2: Natuurlijk. Ik had de beste openingspoort die ik kon hebben. Dat was Jean Kluger, zijn platenbaas.
1: Ja.
2: En hij kon Jean Kluger ook niks weigeren.
1: Ja.
2: Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. Maar hij had wel heel veel sympathie voor mij. Want ik was een jonge opkomende zanger.
1: Mm-hmm.
2: Die hij heel erg mocht. Ik heb altijd een heel warm gevoel gehad als we samen waren.
1: Ja.
2: En dat is nog steeds zo.
1: Ja. Zien we elkaar nog wel eens?
2: Ja, ja. De laatste cd hebben wij zelfs een paar keren nauw samengewerkt. Dat hij bij mij thuis kwam inzingen. Een soort demo voor zijn nieuwe nummers op zijn laatste cd. Enkele daarvan heeft hij bij mij komen uitproberen. In mijn studiootje in Meissen thuis. En nee, we hebben nog regelmatig contact. En toen zijn cd af was, is hij ook fier als een gieter bij mij. Stond hij aan de deur en zegt, hier is ze. De lang verwachte cd. En dan hebben we samen naar de cd geluisterd. En we hebben een zeer goede vriendschappelijke relatie.

We krijgen vandaag echt onstabiel weer. Een lage drukgebied bevindt zich tussen Schotland en de Noorse kust. En dat stuurt met een koele west-noordwestelijke tot later weer noordelijke stroming echt koude lucht naar ons toe. Het is een verschijnsel dat je nog wel eens ziet, half mei, dat er zo'n portie koude lucht tot bij ons komt. Het is ook gekend onder de noemer ijsheiligen, met in de loop van vandaag ook weer tal van buien die zich ermee gaan moeien. Die buien die komen aan zee al vrij snel op gang, daarna verbreiden ze zich uit naar de rest van de provincie en die kunnen fel zijn. Daar kan hagel mee gemoeid zijn en ook onweer en natuurlijk ook de nodige regen. Dat kan om een vrij felle neerslag gaan, maar het zijn en blijven buien natuurlijk, dus die vallen zeker niet overal. Sommige plekken krijgen er meerdere, andere maar eentje of geen. En ook de verschillen in neerslag kunnen vrij groot zijn. Hier en daar kan vrij veel vallen, op andere plekken valt dan weer weinig of niks. Temperaturen zijn koel. 12 graden hooguit aan de kust, 14 landinwaarts, dat kan beter zijn, maar het is niet voor vandaag. Vandaag zijn dat de piekmomenten, want heel dikwijls zitten we daar zelfs onder. Vanavond en vannacht koel, 4 graden landelijk, 8 aan de kust. Tegen de ochtend misschien zelfs op een beschut plekje wat lichte grondvorst. En ook voor de komende dagen zijn dat de temperaturen. Eigenlijk een beetje tot en met zaterdag moeten we het daarmee doen. Ook morgen tal van buien, ook vrijdag vallen er nog. En dan zaterdag ook nog wel een aantal, maar ze worden minder. De wind neemt af en draait geleidelijk aan weer, maar een meer noordelijke richting. Maar tegen het weekend zou die dan terugkeren naar de west-zuidwestelijke hoek. En dan zou vanaf zondag de temperatuur weer hoger gaan zitten. Naar volgende week toe komt zelfs de 20 graden weer in zicht. Blijft dan de eerste dagen van de week nog onstabiel, later in de week waarschijnlijk beter, droger, zonniger en warmer.

Heerlijk om ook dit nummer nog eens terug te horen van Vanessa. Waar is de tijd? 1982 en Dynamite. Morgen, ja, ze hebben geen brok dynamiet, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ze hebben er wel terug en dan is het alweer donderdag. Ook weer een gast morgen in het programma. Voor de rest wens ik je nog een hele fijne dag en heel graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Eindelijk, hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Jij hebt mij, gelukkig.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is...

We krijgen vandaag echt onstabiel weer. Een lage drukgebied bevindt zich tussen Schotland en de Noorse kust. En dat stuurt met een koele west-noordwestelijke tot later weer noordelijke stroming echt koude lucht naar ons toe. Het is een verschijnsel dat je nog wel eens ziet, half mei, dat er zo'n portie koude lucht tot bij ons komt. Het is ook gekend onder de noemer ijsheiligen, met in de loop van vandaag ook weer tal van buien die zich ermee gaan moeien. Die buien die komen aan zee al vrij snel op gang, daarna verbreiden ze zich uit naar de rest van de provincie en die kunnen fel zijn. Daar kan hagel mee gemoeid zijn en ook onweer en natuurlijk ook de nodige regen. Dat kan om vrij felle neerslag gaan, maar het zijn en blijven buien natuurlijk, dus die vallen zeker niet overal. Sommige plekken krijgen er meerdere, andere maar eentje of geen. En ook de verschillen in neerslag kunnen vrij groot zijn. Hier en daar kan vrij veel vallen, op andere plekken valt dan weer weinig of niks. Temperaturen zijn koel. 12 graden hooguit aan de kust, 14 landinwaarts, dat kan beter zijn, maar het is niet voor vandaag. Vandaag zijn dat de piekmomenten, want heel dikwijls zitten we daar zelfs onder. Vanavond en vannacht koel, 4 graden landelijk, 8 aan de kust. Tegen de ochtend misschien zelfs op een beschut plekje wat lichte grondvorst. En ook voor de komende dagen zijn dat de temperaturen. Eigenlijk een beetje tot en met zaterdag moeten we het daarmee doen. Ook morgen tal van buien, ook vrijdag vallen er nog. En dan zaterdag ook nog wel een aantal, maar ze worden minder. De wind neemt af en draait geleidelijk aan weer, maar een meer noordelijke richting. Maar tegen het weekend zou die dan terugkeren naar een west-zuidwestelijke hoek. En dan zou vanaf zondag de temperatuur weer hoger gaan zitten. Naar volgende week toe komt zelfs de 20 graden weer in zicht. Blijft dan de eerste dagen van de week nog onstabiel. Later in de week waarschijnlijk beter, droger, zonniger en warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolène. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben een, hoe noem je dat, een archiefduivel die altijd op zoek gaat naar nummers die we al lang niet meer gehoord hebben. Nu, ik ben ervan overtuigd dat we dit wel nog ooit hebben laten horen op VBRO, maar het is toch al een hele tijd geleden volgens mij. Normaal gezien moet ik bij elk nummer vragen, gezien zijn rijke carrière of hij het nummer ook ooit zelf eens gezongen heeft, Eddy Govert. Deze van Mieke heb jij nooit gezongen?
4: Nooit zelf gezongen natuurlijk, maar ze zingt wel over een figuur die ik toch wel in der tijd bewonderd heb. Het was ook een van de pioniers van de, wat je noemt, de cinema met klank erbij in feite, Charlie Chaplin. Hè? En dus de stomme film vroeger, dat waren films zonder muziek, zonder stem.

0: En daar speelden ze pianomuziek onder. Als je die film bekeek, dan was er een pianist in de zaal. En die speelde dan, ja, vrolijke deuntjes. En hij speelde hevige muziek als het een opgewonden scène was. En heel langzame muziek als het dan nu weer een romantische scène was of zoiets. Maar Charlie Chaplin, ja, heeft heel veel mensen geïnspireerd. En ook onze zangeres, dacht ik. Mieke.
1: Nu, Charlie Chaplin is echt wel filmmenswoord. Iedereen denkt dik Amerikaan, maar dat is een Engelsman, hè?
0: Ah, dat wist ik niet.
1: Geboren in Londen, blijkbaar.
0: Uitgeweken.
1: 16 april 1889 en gestorven op kerstdag 1977.
0: Oei, oei, oei. Amai, dat is ook de juiste dag om te sterven, hè?
1: Ja, of om geboren te worden, daar weet ik alles over. Nu, Mieke, zij bezong Charlie Chaplin al in 1978. En je hebt het volledig beluisterd, Eddie.
0: Ja, mooie single. En helemaal in het stemmetje feitelijk van Mieke geplant. Dat was, ja, een nummer wat ze perfect kon uitvoeren in feite. Helemaal in haar stijl, in haar genre. Dus ja, het is een toffe productie geworden.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag echt wisselvallig weer. Buien, tal van buien zelfs. Die buien die kunnen fel zijn, met kans op hagel en onweer. En uiteraard ook veel neerslag op een korte periode. Uiteraard, het zijn buien, dus die kunnen wel van de ene plek tot de andere flink verschillen in aantal en in intensiteit. Sommige plekken krijgen er veel, andere weinig. Hier en daar valt veel neerslag, op andere plekken weinig. Maar het is echt onstabiel en ook koel. 12 graden aan zee, 14 landinwaarts. Dat zijn de piekmomenten. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Bij nog altijd redelijk wat wind uit een westelijke hoek dit keer. Vooral tijdens en rondbuien kan die toch wel per momenten fors uithalen. Ook vanavond en vannacht weinig verandering. Er blijven tal van buien aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: 1001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
6: Wat is mijn wereld zonder jou?
0: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk is gisteren namiddag een 65-jarige man onwel geworden op straat en overleden. De feiten speelden zich af in de Goedendaglaan bij de wijk Drie Hofsteden. De politie en brandweer gingen ter plaatse om de straat af te zetten. Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Poperingen is maandag gewond geraakt toen zijn zijspiegel door een ander voertuig geraakt werd. Het bizarre ongeval gebeurde in de Oostendestraat in Torhout. Door de klappen vloog de spiegel door het openstaande raam naar binnen tegen het gezicht van de vrachtwagenchauffeur uit Poperingen. Hij raakte daardoor lichtgewond aan zijn wang en neus. In de stad Brugge schakelt een zonnemakelaar in om meer zonnepanelen op grote daken te krijgen. Die moeten bedrijven en organisaties helpen om sneller en makkelijker grote zonneprojecten op te starten. Volgens de stad blijven nog te veel grote daken van bedrijven, verenigingen en organisaties onbenut, omdat de eigenaars te veel botsen op technische vragen, twijfels over de kostprijs en praktische problemen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Je zingt.

0: aufwacht.
1: Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
1: Het VBRO-archief staat terug op 2003 en wij wandelen tussen rijen en kasseien in deze aflevering met wijlen Jacques Rauw. Hij vertelt vandaag een bijzonder verhaal over een bijzonder figuur, Pietje Brilleman.

0: wel nu, die figuur van Pietje Brilleman, dat is een bepaald moment een volksfiguur geweest, vooral voor de straatjeugd in Brugge. Dat zal duidelijk blijken. Maar in feite moet ik eigenlijk de titel veranderen, want er waren in de 19e eeuw niet minder dan 4 Pietjes of Pierres Brilleman in Brugge. 2 ervan hebben dus een bekendheid genoten. De andere 2, laten we zeggen, zijn nooit opgevallen door een of andere omstandigheid. Maar we gaan het dus hebben over de eerste. Mm-hmm. En de eerste was dus Pieter Brilleman, geboren in Brugge in 1767. Die was getrouwd met Martha Manout en dat gezin woonde in de Groeningen. Mm-hmm. Hij was daar handelaar van beroep, maar in de bevolkingsregisters wordt er niet gespecificeerd in wat dat die handel deed. Het was daar ook een beetje een buurt van, laten we zeggen, leerlooiers en ook een beetje van kolenhandelaars. En wellicht was het misschien ook een kolenhandelaar, maar mm-hmm. ik kan dat niet bevestigen. De tweede, Pietje Brilleman, was dan eigenlijk de zoon van Pieter de Eerste, we gaan het zo zeggen. Die werd geboren in 1801. Hij zou later stadsmerkman worden en niet minder dan 4 keer trouwen. Eerst met Theresia van der Ispaï in 1827. Er werd uit dat huwelijk een kind geboren, een zekere Jacobus. In 1830, dus 3 jaar na zijn huwelijk, is zijn vrouw op 26 september reeds overleden. En in 1833 treedt Pietje de Tweede opnieuw in het huwelijk met Isabella Mensberg uit Assenbroek. Van dat huwelijk komen er 3 kinderen. De oudste is Pieter, dus Pietje de Derde, mm-hmm. die geboren wordt op 12 februari 1834. Dan een dochter Louise Marie en nog een dochter Eugenie. Deze vrouw overlijdt op 19 oktober 1854. De derde echtgenote, Johanna Vermet, was weduwe van herbergier Lodewijk Amey. En ze trouwde met Pietje Brilleman in 1855. Er waren uit dat huwelijk ook geen kinderen. En in 1861, dus 6 jaar later, was ook de derde vrouw van Pietje Brilleman overleden. In 1862 volgde het vierde huwelijk van Pietje Brilleman de Tweede. En dat huwelijk kreeg plaats in Varsenaren, aangezien dat zijn vrouw Justine van Malen afkomstig was van daar. Zij was toen amper 21 jaar oud en inmiddels was Pietje de Tweede 61 jaar oud geworden. Mm. Dat belette niet dat ook een oude schuur in brand kan schieten en er volgden nog 4 kinderen uit dat huwelijk.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, ja. Pieter oefende tijdens zijn leven 4 beroepen uit. Zoals ik al zei, hij was stadswerkman, hij was mestschipper, hij was herbergier en rentenier. En even specificeren wat dat mestschipper was. We zouden dat nu kunnen zeggen, een man van de reinigingsdienst of van de ruimdienst.
1: Ja.
0: Die ging rond om het vuil van de straten op te halen. Want Brugge die schone was allesbehalve schone in de 19e eeuw. Vele straten waren toen nog ongeplaveid met kasseien. En vandaar dat de mensen gewoon het huisvuil op straat gooiden. Vuilnisbakken of laat staan plastic zakken bestonden toen uiteraard nog niet. En het gebeurde ook vaak, bijvoorbeeld in die forten, dat er daar een keer een varkentje of een koe illegaal gekweekt werd. En wanneer dat ze dan op die koer dat beest slachten, dan werden de ingewanden gewoon op straat gegooid op het trottoir.
1: Ja.
0: Dus je kunt denken dat dat alles behalve een ludieke stad was om te bekijken. Het merkwaardige is ook dat op oude foto's en zelfs schilderijen, dat we dan nooit bemerken dat de straten soms goed toegetakeld zijn met huisvuil.
1: Ja.
0: Maar de mensen, laat ons zeggen, keken niet zo nauw. En bovendien, het regelmatig opduiken van epidemieën heeft de stad ertoe aangezet om dus een vuilnisdienst in te stellen. En Pietje Brilleman dus was dus een van die mannen, dus de mestschipper, om het zo te zeggen.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
0: Pietje Brilleman de Tweede overleed in zijn woning aan de Eekhoutstraat op 17 december 1872. Maar keren we nu terug naar Pietje Brilleman de Derde, uit zijn vaders tweede huwelijk. Hij zou de bekende Pietje Brilleman worden die zo gekend was door de jeugd in Brugge. En ook hij zou 2 keer trouwen. Op 6 juni 1856 met Rosalia Jonkere, die hem 2 zonen zou schenken, Victor en Leon. En het gezin van Pietje Brilleman III woonde aan de Hentpoortvest. In 1857 sloot hij zich aan bij de burgerwacht. De burgerwacht was in 1830 ontstaan tijdens de septemberdagen, de opstand tegen de Nederlanders. Maar omdat de burgerwachters zelf dus naastig meeplunderden, die militie die dus de stad Brugge ingericht had, werd er door de burgerij de zogenaamde burgerwacht opgericht. En om een beetje, laten we zeggen, het ratatouille erbuiten te houden, werd er een hoog lidgeld geëist en ook een uniform dat ze moesten bekostigen. Dus in feite, de burgerwacht was eigenlijk een militie van de bourgeoisie. Ja. Om dus orde op zaken te houden in de stad. Dus dat was ook een beetje een statussymbool natuurlijk. Pietje Brilleman III werd aangesteld als tambour-major van het muziekkorps van de burgerwacht. En hij stapte dus voorop, zwaaiend met de stok. Hij was iets meer dan 2 meter groot. Vandaar zijn grote bekendheid bij de Brugse straatkinderen. En dat men hem ironisch Pietje noemde, hoewel dat hij meer dan 2 meter groot was.
1: Uitzonderlijk eigenlijk voor die tijd dan.
0: Natuurlijk. Mm-hmm. Op zijn hoofd droeg hij dus een kolbak. Dat is dus een militaire hoge muts met veren versierd. En het verhaal gaat ook dat op een bepaald moment, wanneer dat de burgerwachters naar de tier de schietschijf trokken aan de Steenbrugse wandeling, de huidige Baron Luzettelaan, dat ze op een bepaald moment een keer zijn kolbak als doelwit gekozen hadden, terwijl hij lag te slapen. Toen hij wakker werd, zeiden ze: kijk Pietje, je bent aan de dood ontsnapt, want de soldaten hebben bij vergissing naar uw kolbak geschoten. Maar hij kon er nog mee lachen ook. Net als zijn vader koos hij ook voor het beroep van mestschipper, dus voor de reinigingsdienst. Hij was koopman en aannemer. En in deze laatste hoedanigheid bouwde hij tal van kleine merkmanswoningen en ook de beruchte forten. Je weet wel, die beluiken dus met al die kleine arbeiderswoningen. In december 1874 overleed zijn eerste vrouw en 4 maanden later hertrouwt Pietje III met Octavie Coppé, dochter van een rijke koolhandelaar. Via erfenissen bekomt hij nog heel wat andere woningen en inmiddels bouwt hij er ook nog heel wat bij. Pietje III, van hem wordt gezegd dat hij 99 woningen bezat. Het waren natuurlijk allemaal geen herenhuizen, onder andere vele fortjes en kleine krotwoningen. En aan de Hernpoortvest alleen bezat hij 16 huisjes, waaronder het bekende fort het Santillepoortje. Al deze huisjes brachten niet alleen veel geld op, maar ook veel werk. Gezien de miserabele toestand van de toenmalige arbeidersklasse moest Pietje Brilleman er uiteindelijk een job van maken om wekelijks op ronde te gaan om de pacht te innen. Mm-hmm. En wee de mensen die dat niet konden betalen, dan werd er de deurwaarder op afgezonden en heel het boeltje werd op een stootkarretje geladen en de mensen werden buiten gezet. Als aannemer zorgde hij dan voor, onder dwang van de gezondheidscommissie, dat de huisjes af en toe een keer gewit werden. Kwestie van de kakkerlakken te doden die welig tierden in die huisjes. Hij was de enige erkende mestschipper van de stad en die mest werd gedeponeerd aan de mestzaten die toen gelegen was op Assebroek. De boeren konden er mest kopen, evenals de horticulteurs die het nodig hadden om hun planten te bemesten. En dat bracht ook natuurlijk nog een hele stuiver op. Maar een vuilniskar, dat bestond toen nog niet. Uiteindelijk kwam aan zijn druk leven een einde. Hij woonde toen in de Violierstraat 15 en hij overleed op 14 februari 1900. Hij werd met militaire eer begraven op 19 februari om 10 uur in de Magdalenakerk. De straatjeugd was zijn kleurrijke figuur kwijt. Toch was er nog een vierde Pietje Brilleman. Want inderdaad, uit zijn eerste huwelijk had hij, zoals ik al gezegd had, 2 zonen, Victor en Léon. Wel nu, deze Léon, geboren in 1861, trouwde later met Louisa de Pierre, die hem 6 kinderen schonk, waaronder een zoon Pierre, of Pieter. En dat is dus Pieter de Vierde. Zijn andere broer, Benoît, zou later naam maken als sterspeler bij Cercle Brugge. Of er nu nog nakomelingen zijn van de Brillemans in Brugge, weet ik niet. Maar via het telefoonboek heb ik er toch nog een 3-tal gevonden. Maar omwille van de privacy van die mensen heb ik dat natuurlijk gerust gelaten. Omdat dat natuurlijk geen onderwerp is voor het volksfiguren uit het verleden. Zo, de figuren van Pietje Brillemans in Brugge.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag echt wisselvallig weer. Buien, tal van buien zelfs. Die buien die kunnen fel zijn, met kans op hagel en onweer. En uiteraard ook veel neerslag op een korte periode. Uiteraard, het zijn buien, dus die kunnen wel van de ene plek tot de andere flink verschillen in aantal en in intensiteit. Sommige plekken krijgen er veel, andere weinig. Hier en daar valt veel neerslag, op andere plekken weinig. Maar het is echt onstabiel en ook koel. 12 graden aan zee, 14 landinwaarts. Dat zijn de piekmomenten. Meestal zitten we daar zelfs nog onder. Bij nog altijd redelijk wat wind uit een westelijke hoek dit keer. Vooral tijdens en rondbuien kan die toch wel per momenten fors uithalen. Ook vanavond en vannacht weinig verandering. Er blijven tal van buien aanwezig. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Ja, dat was hem nog een keer op de radio. Ook deze woensdagnamiddag present met zijn trotsplaat. Uiteraard waar hij zo bijzonder trots op is, zijn Helena. De nieuwste single van Chris Reilhoff. Deze week helemaal in het zonnetje bij de VBRO.
1: Dit is het mooiste

Sa-sa-sa-sa. Oh, de mensen doen wel anders in het dagelijks gebruik. Speelt de ene hippie en de andere weet fluit. De ene is onthouden en de andere consumeert.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: deze week. En zakt hij dus van de nummer 15 naar de nummer 26.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Opnieuw komen in de VBRO top 30 op de nummer 23. Nu in de tweede week met 5 plaatsen minder. En zo op de nummer 28 deze week. Deze Stefan Remmers met Als ik alles van tevoren had geweten. De nummer 27 wordt dan weer ingevuld door de nummer 22 van vorige week. Met andere woorden, 5 plaatsen minder in de tiende week notering voor Ingrid. Met bloed, zweet en tranen. En wie ook voor de tiende week op rij mag komen aanrukken is Stef Eckel. Met genieten zonder spijt verliest hij een inklap 11 plaatsen deze

verjaardag van John Dennis. Een van de weinige staanblijvers deze week in de VBRO Top 30. Na 8 weken stationair op de nummer 25. Op 24 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de 10e week notering zijn dat 6 plaatsen terug in de goede richting voor deze Guido van de Graaf met eigen schuld. Maar wij mogen meteen de nummer 23 ter hand nemen voor deze woensdagmiddag. En dat blijkt dan weer de nummer 26 te zijn van vorige week. 6 weken nu in de VBRO Top 30. En 3 plaatsen winst ook voor Matthijs Koning. Met gisteren was het feest.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Krijgen vanavond en vannacht nog altijd met buien te maken. Zeker aan de kust en vooral daar eigenlijk. Je kunt er nog fel zijn. Hagel, onweer, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Landinwaarts kunnen er ook nog buien vallen en ook die kunnen fel zijn. Hoewel daar toch wat verbetering zou moeten optreden in de loop van de nacht. Minima, ergens rond een graad of 4 landelijk en een graad of 8 aan de kust. Kan tegen de ochtend landinwaarts misschien tijdelijk wel wat lager zijn. Kleine kans op wat grondvorst, misschien lokaal, dat zit er nog altijd in. De wind neemt immers af, maar blijft toch redelijk goed aanwezig uit die noordwestelijke tot westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in de VPRO Top 30. Vorige week nog een van onze vele nieuwkomers. En deze week in de positieve cijfers voor dit duo. Want vorige week nieuwkomer op 28, nu met 7 sprongen vooruit naar 21. En voor we aan de nummer 20 komen, is het alweer tijd geworden om een eerste overzicht te maken hier op deze woensdagmiddag. We mochten de Top 30 vandaag openen op de nummer 30 met Salem Segers en Tijd voor een Feestje. Deze single die staat nu voor de 6e week in onze lijst en moet deze week 1 plaats prijsgeven. En zakt dus van 29 naar 30. Maar onze sterkste daler van deze week vonden we meteen terug op 29. Afkomstig van de nummer 11 vorige week zijn er dat 18 in de verkeerde richting. En dit is na 3 weken in de Top 30 voor Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Ook Stefan Remmers die moet het met negatieve cijfers doen deze week. Vorige week was hij nog nieuwkomer op de nummer 23 met Als ik alles van tevoren had geweten. En nu in zijn 2e week met 5 plaatsen verlies naar 28. En ook 5 plaatsen achteruit voor Ingrid. Met bloed, zweet en tranen staat ze nu voor de 10e week in onze lijst. En zakt ze van 22 naar 27. Op de nummer 26 nog een stevige zakker. Na 10 weken in de VBRO Top 30, 11 plaatsen minder voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. Terwijl John Dennis met Zondag in zijn 8e week gewoon kan bevestigen op de nummer 25. Op 24 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de 10e week notering betekent dat 6 plaatsen terug naar omhoog voor Guido van de Graaf met Eigen Schuld. En Matthijs Koning met Gisteren was het feest, die mag in zijn 6e week VBRO Top 30 3 plaatsen klimmen van 26 naar 23. Op de nummer 22 dan weer de nummer 18 van vorige week. Na 8 weken in de Top 30, 4 plaatsen minder voor Ferry de Lits met Het perfecte plaatje. En tenslotte Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In mijn armen was hij vorige week nieuwkomer op de nummer 28. En nu dus in de 2e week 7 sprongen in de goede richting voor dit duo naar de nummer 21. En zo komen we bij die Top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 27 van vorige week. Toen ook een van die nieuwkomers en nu in de 2e week ook 7 plaatsen winst voor Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin.

0: Groeten uit de feesttent. Dat is Swoop natuurlijk in de VBRO Top 30 na 9 weken... met 3 plaatsen terug naar omhoog van 19 naar 16 deze week. Trouwens, daarnet op de nummer 18 kwamen de eerste nieuwkomer tegen... in onze VBRO Top 30 van 2 nieuwkomers. Daar hadden we Mart Hoogkamer en Billy Dans te verwelkomen met Gappie Sappie. Maar wij mogen meteen ook de tweede nieuwkomer van deze week bekendmaken. En die is dan weer helemaal weggelegd voor Criss Cross Amsterdam... samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Onze tweede nieuwkomer op 15 kunnen we spijtig genoeg even niet spelen. Dus moeten we meteen de nummer 14 erbij nemen. En dat is dan weer een staanblijvertje deze week in de VBRO Top 30. Vorige week nieuwkomer op de nummer 14. En nu in de tweede week daar nog eens deze Donnie en Senna met Waar blijf je nou?
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een 50-tal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Ik wil je helemaal. Monique Smit in de VBRO top 30 na 7 weken met 2 plaatsen minder van 10 naar 12 deze week. En op de nummer 11 dan weer de nummer 12 van vorige week. In de 6e week notering is dat het plaatje winst voor het duo John West en Lange Frans. En alles wat ik zoek.
1: Nummer 11.

Alles wat ik zoek, dat is het duo John West en Lange Frans natuurlijk in de VBRO Top 30. Voor we aan de nummer 10 terechtkomen, kunnen we alweer plaatsmaken voor een tweede overzicht hier op deze woensdagmiddag. De nummer 20 werd ingevuld door de nummer 27 van vorige week, was toen nieuwkomer. En nu in de tweede week dus 7 sprongen in de goede richting voor Danny de Munk en Heerlijk naar mijn zin. Freek van Rooij met Ik geef me helemaal, die doet na 6 weken met 1 sprongetje in de goede richting en klimt dus op van 20 naar 19 deze week. Terwijl we op de nummer 18 een eerste van 2 nieuwkomers hadden met Mart Hoogkamer en Billy Dans en de single Grappie Sappie. Fons Veurink met Avond voor in de boeken was vorige week een van die nieuwkomers op de nummer 21. En nu in zijn tweede week met 4 sprongen naar omhoog naar de nummer 17. En ook Swoop met Groeten uit de feesttent zit in de positieve cijfers. Na 9 weken nog eens met 3 sprongen naar omhoog van 19 naar 16 in hun geval. De nummer 15 was weggelegd voor de tweede en hoogste nieuwkomer van deze week in de top 30 met Chris Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En Donny en Senna met Waar blijf je nou? Die was vorige week nieuwkomer op 14. En daar mogen ze nog eens terugvinden deze week. Vincent met Mor Amor, Por Favor. Na 6 weken top 30 uit de top 10 gevallen met 7 plaatsen minder, zakt hij dan ook van de nummer 6 naar de nummer 13. En van 10 naar 12 is eigenlijk ook uit de top 10 vallen met 2 plaatsen verlies in de 7e week notering voor Monique Smit. Maar Ik wil je helemaal. En tenslotte John West.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen vanavond en vannacht nog altijd met buien te maken. Zeker aan de kust en vooral daar eigenlijk. Je kunt nog fel zijn. Hagel, onweer, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Landinwaarts kunnen er ook nog buien vallen en ook die kunnen fel zijn. Hoewel daar toch wat verbetering zou moeten optreden in de loop van de nacht. Minima, ergens rond een graad of 4 landelijk en een graad of 8 aan de kust. Kan tegen de ochtend landinwaarts misschien tijdelijk wel wat lager zijn. Kleine kans op wat grondvorst misschien lokaal, dat zit er nog altijd in. De wind neemt immers af, maar blijft toch redelijk goed aanwezig uit die noordwestelijke tot westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9. Ik neem waar.

Dans tot de morgen met mij. Dat bezingt Jannes in onze VBRO Top 30. En dat doet hij voor de derde week op rij. En deze week in de positieve cijfers met 5 punten naar omhoog van 13 naar de nummer 8. Op de nummer 7, dan weer de nummer 1 van vorige week. Na 3 weken top 30 en vorige week de nummer 1 te hebben bereikt. Deze week weer van de troon gestoten met 6 plaatsen verlies. David van Dijk en ik kan het niet geloven. Nummer 7.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. De VBRO top 30.
5: Nummer 5.

0: Frans-Duits en de kater duurt maar even. Dat is optimistisch natuurlijk en ook een beetje de waarheid. Voor de vijfde week in onze lijst en deze week met 4 punten in de goede richting. Van 9 naar 5 dus. Op de nummer 4 dan weer de nummer 5 van vorige week. In de vijfde week notering is dat 1 puntje in de goede richting voor deze Damien van Os met Diamantenring.
1: VBRO! Nummer 4.

0: Damien van Os met Diamanten Ring. De nummer 4 deze week in de VBRO Top 30. En dan staat de top 3 alweer voor ons neus hier op deze woensdagmiddag. Op de nummer 3 alvast dezelfde als vorige week. Was toen nieuwkomer op de nummer 3 en nu in de tweede week daar blijven plakken. Suzy Marl met Hou mij warm vannacht.
1: De VBRO Top 30.

0: Dit wordt een avond. Frank van Damme in de VBRO Top 30 als staanblijver op de nummer 2 na 7 weken in onze lijst. En voor we aan de nummer 1 komen, een nieuwe nummer 1 zometeen, gaan we ze eerst nog even op een rijtje zetten. De nummer 10 was de nummer 17 van vorige week. In de vierde week notering 7 plaatsen winst dus voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. André Hazes en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis, die moeten in hun zesde week Top 30 2 plaatsen prijsgeven. En zakken dus van 7 naar 9. Terwijl op de nummer 8 alweer de nummer 13 terug te vinden is van vorige week. In de derde week notering zijn er dat dus 5 naar omhoog voor Jannes met Dans tot de Morgen met mij. David van Dijk, en ik kan het niet geloven, die moet dan weer 6 plaatsen prijsgeven. De nummer 1 van vorige week is nu de nummer 7 en dat in de derde week notering VBRO Top 30. Ook voor de derde week bij ons, maar dan met 2 punten in de goede richting van 8 naar 6 deze week voor John de Bever met Als jij nu nog niet weet. En Frans Duits met De kater duurt maar even, die doet het nog straffer. Na de vijfde week in de Top 30, 4 plaatsen winst voor de man en hij klimt dus deze week van 9 naar 5. Van 5 naar 4, dat is er nog eentje naar omhoog in de vijfde week notering voor Damien van Os met Diamanten Ring. En Suzy Marl met Hou mij warm van 18 mag in haar tweede week gewoon blijven plakken op dezelfde plaats als waar ze vorige week als nieuwkomer kon binnenknallen. Op de nummer 3 dus in onze Top 30. En tenslotte de nummer 2, die is ook onveranderd gebleven. Na 7 weken goed blijven vaststaan op de nummer 2. Frank van Damme met Dit wordt een avond. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan en dat is die absolute nummer 1 natuurlijk. 6 weken nu in de VBRO Top 30. Vorige week onze nummer 4. En nu met 3 plaatsen winst naar die allerhoogste positie. Justin de Wild met Cheerio.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

En op deze mooie woensdagmiddag mogen we Justin De Wild met Cheerio onze nieuwe nummer 1 gaan noemen. Na 6 weken klimt hij nog eens 3 plaatsen en is hij dus deze week onze nieuwe nummer 1 in de VBRO Top 30. Heb je een deel van de lijst gemist? Wel, die kan je opnieuw raadplegen op vbro.be of in onze gratis VBRO-app. En aanstaande zaterdag dan zetten we deze lijst nog eens weer netjes op een rij. Eveneens tussen 4 en 6 hier bij VBRO. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond. En wat mij betreft alvast tot morgen voor een nieuwe Welkom Thuis. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk is gisteren namiddag een 65-jarige man onwel geworden op straat en overleden. De feiten speelden zich af in de Goedendaglaan bij de wijk Drie Hofsteden. De politie en brandweer gingen ter plaatse om de straat af te zetten. Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Poperingen is maandag gewond geraakt toen zijn zijspiegel door een ander voertuig geraakt werd. Het bizarre ongeval gebeurde in de Oostendestraat in Torhout. Door de klappen vloog de spiegel door het openstaande raam naar binnen tegen het gezicht van de vrachtwagenchauffeur uit Poperingen. Hij raakte daardoor lichtgewond aan zijn wang en neus. In de stad Brugge schakelt een zonnemakelaar in om meer zonnepanelen op grote daken te krijgen. Die moeten bedrijven en organisaties helpen om sneller en makkelijker grote zonneprojecten op te starten. Volgens de stad blijven nog te veel grote daken van bedrijven, verenigingen en organisaties onbenut, omdat de eigenaars te veel botsen op technische vragen, twijfels over de kostprijs en praktische problemen.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
8: op 050 44 30 60
7: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijg je vanavond en vannacht nog altijd met buien te maken. Zeker aan de kust en vooral daar eigenlijk. Je kunt nog fel zijn. Hagel, onweer, het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Landinwaarts kunnen er ook nog buien vallen en ook die kunnen fel zijn. Hoewel daar toch wat verbetering zou moeten optreden in de loop van de nacht. Minima, ergens rond een graad of 4 landelijk en een graad of 8 aan de kust. Kan tegen de ochtend landinwaarts misschien tijdelijk wel wat lager zijn. Kleine kans op wat grondvorst misschien lokaal, dat zit er nog altijd in. De wind neemt immers af, maar blijft toch redelijk goed aanwezig uit die noordwestelijke tot westelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philip de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is

Een lage drukgebied bevindt zich tussen Schotland en de Noorse kust. En dat stuurt met een koele west-noordwestelijke tot later weer noordelijke stroming echt koude lucht naar ons toe. Het is een verschijnsel dat je nog wel eens ziet, half mei, dat er zo'n portie koude lucht tot bij ons komt. Het is ook gekend onder de noemer ijsheiligen, met ook weer tal van buien die zich ermee gaan moeien. Die buien kunnen fel zijn, daar kan hagel mee gemoeid zijn en ook onweer en natuurlijk ook de nodige regen. Dat kan om vrij felle neerslag gaan, maar het zijn en blijven buien natuurlijk, dus die vallen zeker niet overal. Sommige plekken krijgen er meerdere, andere maar eentje of geen. En ook de verschillen in neerslag kunnen vrij groot zijn. Hier en daar kan vrij veel vallen, op andere plekken valt dan weer weinig of niks. Temperaturen zijn koel. 12 graden hooguit aan de kust, 14 landinwaarts, dat kan beter zijn, maar het is niet voor vandaag. Vandaag zijn dat de piekmomenten, want heel dikwijls zitten we daar zelfs onder. Vanavond en vannacht koel, 4 graden landelijk, 8 aan de kust. Tegen de ochtend misschien zelfs op een beschut plekje wat lichte grondvorst. En ook voor de komende dagen zijn dat de temperaturen. Eigenlijk een beetje tot en met zaterdag moeten we het daarmee doen. Ook morgen tal van buien, ook vrijdag vallen er nog. En dan zaterdag ook nog wel een aantal, maar ze worden minder. De wind neemt af en draait geleidelijk aan weer, maar een meer noordelijke richting. Maar tegen het weekend zou die dan terugkeren naar een west-zuidwestelijke hoek. En dan zou vanaf zondag de temperatuur weer hoger gaan zitten. Naar volgende week toe komt zelfs de 20 graden weer in zicht. Blijft dan de eerste dagen van de week nog onstabiel, later in de week waarschijnlijk beter, droger, zonniger en warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Live Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matiné Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Verlengde Hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoen-Natie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoen-Natie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

de zand, hij ook achter mij bij jou.

en mijn zie. Het heksen in een versie van jou. Wither, kidder, zither, zeg toch niet.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, dude, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken.

0: nergens moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En tot ze lekker.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda, natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoen-Natie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoen-Natie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: wel seks zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.